Die klanke van Werner van der Hoeven, Bok van Blerk en Rieke Snel, Hart se Taal, wat hierdie uur afgesluit het. Genesis 1 net voor The Other Side of the Sun en In Excess met Disappear. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur met Bill Medley en Jennifer Warnes, The Time of My Life. Brennan Piper, jy laat het makkelijk lyk, en dan daarna, All Kinds of Everything.

Roxy Music met Jealous Guy. As ek mee alou, so minder is veel meer. Vroegoggendklanke hier by Bosveld Studio. Musiek nou van Lauren Elena met Ladies in the 90s.

0: Bosveld Stereo weer.
1: In jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie. Pretoria, 16 tot 26, Johannesburg, 10 tot 25 en Vereniging, 11 tot 26. In Mpumalanga, bewolk in die ooste met oggendmotreën en miskolle oor plekke in die oostelike hoofveld, as ook die plateaurand, andersins gedeelte bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie in die verre suidwestelike dele. In Mbombela, 15 tot 24, Ermelo, 11 tot 23, Imalahleni, 11 tot 24, Standerton, 12 tot 24, en Skukuza, 17 tot 28. In die Limpopo-provinsie, bewolk met oggendmotreën langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie in die suidwestelike bosveld. Polokwane, 15 tot 24, Palaborwa, 16 tot 28, Inzinin, 12 tot 25, Messina, 16 tot 29, Lepalale, 16 tot 31, en Mokopane styg van 17 tot 27 grade. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie, maar enkele in die ooste. Klaarsdorp, 11 tot 27, Potchefstroom, 12 tot 27, Mahikeng, 12 tot 26, Rustenburg, 13 tot 29, en Vryburg, 12 tot 24. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie, maar enkele in die noordooste. Bloemfontein, 8 tot 25, Welkom, 12 tot 27, en Bethlehem, 6 tot 26. In die Noordkaap, bewolk, windrig en koud tot koel, met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid oor die ooste en sentrale dele. Upington, 16 tot 19, Kimberley, 15 tot 22, Indaar, 14 tot 19, Alexanderbaai, 14 tot 20, Springbok, 11 tot 14, Calvinia, 12 tot 16, en Sutherland, 8 tot 12 grade. In die Weskaap, bewolk en koud tot koel, met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid oor die noordoostelike dele. Kaapstad, 14 tot 18, Vredendal, 14 tot 19, Riversdal, 15 tot 20, George, 14 tot 19, in Woester, 14 tot 18, Beaufort West, 15 tot 19, en Oudtshoorn styg van 14 tot 20 grade. In die oostelike helfte van die Ooskaap, warm met oggendmis oor plekke suid van die plateaurand, andersins bewolk, windrig en koel, met verspreide buie en donderbuie, maar enkele in die noordooste. In die westelike helfte van die Ooskaap, windrig in die noorde, andersins bewolk en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die noordweste. Gqeberha, 16 tot 23, Makanda, 16 tot 24, Nkuba, 15 tot 25, Robertsebukwestad, 15 tot 23, Kugompoestad, 17 tot 25, Port St. John's, 19 tot 27, Mtata, 16 tot 31, Komani, 15 tot 26, en Konse, 17 tot 27. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie in die suide. Durban, 21 tot 27, Richards Bay, 20 tot 29, Pietermaritzburg, 17 tot 30, en Ladysmith, 14 tot 29 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. Klanke nou van Karleen van die Aarsveld met Als is okay.

Hier is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en dit was Eurythmics met Love is a Stranger. George Strait se Living and Living Well was vir Karin van Jaarsveld met Els is Okay. Onthou daar is nog kans tot 6 uur vanoggend of my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Ons gaan voort met plaaslike klanke van Elvis Blue met Kalahari Reën.

sy voorsprong in die bestuurderskampioenskap vergroot. Die Italianer het voordeel getrek nadat Lando Norris van McLaren die Kuipe moes stop en sy 8ste oorwinning van die seisoen behaal. Red Bull renjaar Max Verstappen is tweede, Norris is derde en Charles Leclerc van Ferrari vierde. 1 minuut die einde van volgens se sportnuus. Klanke nou van Brooks & Dunn met Brand New Man.

0: Maak plek vir die lente. Kry die Ryobi 43cc petrol bosnyer RBC 4300A. Dit was R2499 en is nou net R1899. Of kies die Ryobi 52cc petrol bosnyer RBC 5200. Dit was R2999 en is nou net R2299. Sny vinniger, werk slimmer. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek kousave.co.za.
1: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

nog maar sukkel wat jy onthou en dit by Bosal Studio. Shalala van Manfred Mann. Ken Huggy Headhunt is voor het warm is gidspoed opgetel het vir die maandagochtend en getiteld Oh Lonesome Me. Gedig uitkom by Danny Smoke, ouwe een van die man ook goed gedoen vir hom. Luister 'n bietjie.

Jalap en doen dit vir my en dit is Danny Smuk. Hierdie is Boshalt en voor ons by die jongste verkeersmonitor uitkom, ek vir musiek van DJ Uzi saam met Bellamy Brothers wat aanvankelijk in die 80er jare vir Paul Carrack een groot treffer was. When you walk in the room.

Hier is Suid-Afrikaanse musiek vir jou van Jared Aston en sy Cinema van destijds My Kind of Girl. Ook een enorme treffer gewees vir Cinema hierdie. Dan ook Elis Matron en dan en 10 uur is nie so vertrekken.

0: Olivia Newton-John, if you love me, let me know. Was al een gaan sling na die ander. Jy kan uitsien na Bread, iets uit die beslissel onthou van hulle. En dan trek ook vir muziek van Creedence Clearwater Revival. Ook een sling van hulle.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatische modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton,

0: 11 voor 11, Bosal Stereo, die middagoggendprogram. Peter Kent, it's a real good feeling. Môre weer een keer van Eddie de Van Haar. Lekker om jou geselskap te. Hoop jou maandag is lekker, né?
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En wat een gewilde reeks was daar nie gewees nie, nee. We hebben weer kryf om en is vrijdags 1000 rand joune. Hoor, ek hou vir jou duim vast.

0: need.
1: Klank uit die 2000s uit is One Republic se Someday. Nou, ek hoop dat jou ore gespits is nie vir enigiets anders behalwe hierdie splinter nuwe snit van John Belcher saam met Tashay in my kombuis.

Lekker muziek. Eerst een beetje ou goud van Shake and Stevens, This Old House. Dan Irene Louise van Wyk en 90s muziek van Goo Goo Dolls.

Jan Blom, Levi Jeans by Boswell Studio. Annie Lennox gaan die maandag lekker maak met haar 90 slanke Little Bird.

Colleen Carter se Every Little Thing. Partykeer voel dit maand daar, niemand moet nou jok nie, want dit is nie waar nie. Daar is elke dag, dan gebeur daar so ding en dink jy, elke, alles gaan verkeerd, nie net een nie, alles. As een vreselike groot verkeerde ding gebeur, dan is alles sommer verkeerd. Is dit nie so nie? Maar die goeie ding is, jy is net mens en by Bosveld is jy altyd welkom. Bosveld het goeie gunstelinge wat jou altyd beter sal laat voel. Jy is Matron Nicholas Lou, kom, ons vat 'n kans.

0: En dit is Debbie Harry gewees, I want that man, sy weet wat sy nie liever wil hee.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die M1 Mike 1 suidelike richting is daar een stilstaande voertuig en stadig bewegende verkeer na Boysens en dan Gauteng N1 westelike verbypad in noordelike richting is daar een incident en dit is by die Goue Hoofweg. Dan op die N1 in Pretoria Hoofweg is daar een suidelike richting, is daar een stilstaande voertuig en is net voor Birchley Wisselaar. Die N1, en dit is die wat ek nou net gelees het, en dan is daar ook een stilstaande voertuig op die N1 in een suidelike richting by die Goue Hoofweg. Benoni N12 oostelike richting is daar een botsing en dit is naby Tom Jones weg. So, as jy dalk in daardie omgewings is, wees maar baie versigtig en laat weet my maar by 064-115-2281. Andersins kyk ons weer 6:45 se kant wat op die monitor aangaan. Hier is Celine Dion met Neo en Incredible. Whip your aunt to swear.

was Soldier geweest van Thomas Anders van Modern Talking. Jy sal hom ook daai stem daar merkie nie. Dis goeienaand van my Tini, dis 5 minute na 7 en ek vertrou dat jy daarom nou al rustig thuis is en ingeskakel is by die Hart van Goud. Baie dankie daarvoor. Waarmee jy ook al bezig is vanaand, ek is hier tot so skyns voor 10 en dan is dit die beurt van Gilbert Bosch.

Miss Bliss Bridges, if you really love me. Nou, hier is nou een enigie, nou, dit is Perry Como, se Mikasa Sukasa. Nou, ek hoop ek is ook daar in jou kasa. In jou IC. Bosveld Stereo.

Show. Altijd een krachtige een hierdie. Dus Freddie Mercury, Montserrat Caballé met Barcelona. Ek hoop jy hom baie geniet. En dan soos Guy Koster nou hier sing vergeet, sal hom nooit vir Freddie Mercury vergeet nie.

Ja, daar is dit dan nou gewees. Gerard Stein saam met Nadine met wat is dit, een rooi roos, 10 van harte. En dit is een lekker reentje wat hier buitenkant val. Ek voor verneem van die luisteraars dat dit daar ook so lekker reen. Baie ook al is, daar in Portugal word daar ook geluister, so baie dankie. As jy online luister, www.bosveldstereo of op die toepassing, Marianne en Marius wat so lekker saam luister uit Portugal. Lobo at first sight.

The Restless en Make Believe, Billy Joel, The Longest Time. Is hom mooi daar in, so a cappella. En hier is Hulin. Het jy so iemand? Droommeisie? My droommeisie, sê hy.

En dit was Eva David geweest met muziek. Nou gaan ek jou groet met groep 2 se wanneer môre kom, dan gaan ek jou weer gesels tussen 6 en 10. Ek hoop dit gaan met jou baie goed. En dan hier is net na groep 2 is dit Richard Harris en MacArthur Park. Dat dit goed gaan en ek laat ek jou in die hande van die Gilbert Bosch tot 1 uur môre oggend. Tot ziens.

Ja, soos jy vroeger geluister het na Jeanette Petrus en na onderhoud, het ek gesê, daar soos ook een ginseling, toe sy deel van die groep jening was. Bietjie langer bly, is daar specifiek jening. Ja, van my af, Gilbert Bosch, goeienavond, baie welkom, ek vertel jy week het baie, baie goed begin, en dat die mannen daarom nie te blou was nie. Kom, sluit hier die eel af, ek nie, Blake Shelton, Gwen Stefani, hulle is deze man en vrou, die twee, ne? Go ahead and break my heart. Dan denk ik ook voor jou, Maria, met clap your hands and stamp your feet. Hy was een partijkie treffer. Maar eers, hier die groot sing. Kijk, sy mag was ook een groot, enorme treffer van gewees. Hierdie is Celine Dion en Call the Man. Is goeie naam van my af, Gilbert Bosch. Ek en jy mekaars geselskap tot dit soos kyns voor 1.

Sy naam is Alte Steeart en spoorloos verdwyn. Amper sê ek iets. Maar ja, daar is een paar mense wat blijkbaar so'n bietjie spoorloos verdwyn het in die afgelope amper jaar.

Nee, kyk, hierdie groep het dan maar baie drivers op hulle kerstok. Nou, hulle gaan nog steeds aan. Daar is dan nie die hele groep nie, maar meeste van hulle is nog steeds bedrywig en besig. Bad Boys Blues, ek kom back in stay, waarmee ek en jy dan die uur begin, die heel laatste een vir die dag in Tendel. Stefan Versaag, hier binnenkort in een dag, op een reendag, dan is een bykie ou goud, net Miller, en do what you do, do well. Maar eers, hierdie is een paar ou bekende,

Joshua daardie reën en Karin van die Haarsveld met beter vir ons albei. Tracy Chapman was vir het geweest met Baby Can I Hold You, beste van die jaren 80s en hy mooie lirieke van Brian McKnight in Back at One. Ja, so gaan ons aan met die muziek en dan binnenkort moet ek sê tot ziens en spasie maak vir Rudy van Deventer. Maar voordat ek daarin, Leanie May vat my sin toe saam met jou en het is Pretoria. Het is baie mooi snedaai en ten was eindelijk baie hartseer as een mens daar aan dink eindelijk rechtig daarna aan luister. Maar hier, hier is een rooikop wat natuurlijk baie goed gedoen het. Vooral met hierdie snedaai. Circles in the Sand van Belinda Carlisle.